0: Rijverbod van 15 dagen en een boete van €760. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal €21.700 op een fraudeleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Het is 4:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen de Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum de Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een fraudeleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Radio De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter en een temperatuur van 17 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

Wat gebeurde er allemaal op 15 mei in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je in de teletijdmachine. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, wordt de wet op de kernuitstap uit 2003 definitief afgeschaft door de

0: regering De Wever. Hierdoor werd het mogelijk om nieuwe kerncentrales te bouwen in ons land. De wet werd grondig herschreven en kreeg ook een nieuwe naam, namelijk de wet betreffende kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. In 2022 werd al beslist om de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, 10 jaar langer open te houden tot 2035 wegens de energiecrisis. In 2023 werd dan duidelijk dat de oorspronkelijke kernuitstap uit 2003 van de regering Verhofstadt niet langer vol te houden was, maar juridisch nog wel bleef bestaan tot vandaag, dus in 2025. In 2014 is Jean-Luc Dehaene overleden. In zijn twee regeerperioden als premier hervormde hij België tot een federale staat en voerde hij de euro in. Ook het Dutroux-schandaal brak uit in zijn regeerperiode. De dioxinecrisis, vlak voor de verkiezingen in 1999, maakte een definitief einde aan zijn premierschap en trok hij ook zijn partij, de CVP, daarmee de diepte in. Dehaene wist van de dioxine in de voedingsketen, maar wou dit stilhouden tot na de verkiezing. In 1891 verschijnt de encycliek Rerum Novarum over de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, vandaag 135 jaar geleden. De uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met zwakkeren door onder meer vakbonden op te richten. Het was een reactie op het socialisme in de arbeidersklasse van Karl Marx. Marx was bij het verschijnen van de encycliek Rerum Novarum wel al 8 jaar overleden. De pauselijke encycliek heeft 2 jaar later, in 1893, priester Daens geïnspireerd om de flamigant gezinde Christene Volkspartij op te richten, wat hem in conflict bracht met de bisschop van Gent, Antoon Stillemans. Vandaag, 55 jaar geleden, in 1971, vindt een bomaanslag plaats op het zendschip van Radio Noordzee. De achtersteven van het schip was zwaar beschadigd, maar uitzenden kon nog wel. De opdrachtgever was concurrent Radio Veronica. Het doel was het schip van Radio Noordzee stuurloos te maken, zodat het binnen de territoriale wateren kwam en in beslag genomen kon worden. De eigenaar van Radio Veronica kreeg voor deze bomaanslag 1 jaar cel. Hoe dan ook was de bomaanslag de druppel die de emmer deed overlopen bij de Nederlandse regering. Zeezenders moesten stoppen met uitzenden en dat gebeurde dan ook, 3 jaar later, op de laatste dag van de zomervakantie in 1974. Vandaag, 10 jaar geleden, in 2016, wint de Nederlandse Formule 1-piloot Max Verstappen zijn eerste Grand Prix. Dat was in Spanje. Hij was toen 18 en de jongste winnaar ooit van een Grand Prix Formule 1. Hij is intussen al 4 keer wereldkampioen. Vandaag, in 1889, wordt de Eiffeltoren in Parijs voor het publiek geopend. De toren is gebouwd ter nagedachtenis van 100 jaar Franse Revolutie en geopend tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs. De dagelijkse lichtshow op de Eiffeltoren mag je niet fotograferen of filmen wegens auteursrechtelijk beschermd. Op 18 mei 1302 vinden de Brugse metten plaats, waarbij Pieter de Koning en nog andere bruggelingen in hun stad de Franse bezetter vermoorden. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broers liep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een fraudeleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
4: Radio Oostwest.
5: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Antwerp.
2: In Lille in de Antwerpse Kempen is de E34 gisteravond de tijd dicht geweest. Daar gebeurden verschillende ongevallen na een plotse hagelbui. 13 mensen raakten gewond en een motorrijder van 28 kwam er om. Een expert onderzoekt het ongeval. Geaardheid en homohaat moeten verplicht besproken worden in scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Radio De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
1: De Wakkere Wekker.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60 21 79.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: In scholen, zegt Savaria, de koepel van de holibi-organisaties. Aanleiding een filmpje waarin een jongen van 14 in elkaar geslagen wordt omdat hij biseksueel is. Scholen kunnen zoiets op allerlei manieren bespreekbaar maken, zegt Savaria. Scholenkoepels en Vlaams onderwijsminister Demir zijn niet van plan om snel iets aan te passen. Argentijnse wetenschappers gaan in de stad Ushuaia onderzoeken van waar het dodelijke hantavirus komt. Dat dook later op een cruiseschip waarvan passagiers in de stad geweest waren. Uiteindelijk raakten 11 mensen besmet, 3 zijn overleden. Mogelijk liepen passagiers het hantavirus op door knaagdieren, maar volgens de stad komt dat virus daar al lang niet meer voor. De spelers van Union hebben de bekerwinst gevierd gisteravond. Eerst aten enkele van hen nog frietjes aan het Koning Boudewijnstadion. Daarna trokken ze naar hun fans op het Van Menenplein in Sint-Gilles in Brussel. Union klopte Anderlecht na verlengingen met 3-1. Zondag speelt Union in play-off 1 uit bij leider Club Brugge en dat is cruciaal in de strijd om de titel. Topclub Real Madrid zoekt een nieuwe voorzitter. Het heeft daarvoor de officiële procedure opgestart. Opmerkelijk, want huidig voorzitter Florentino Perez werd vorig jaar nog verkozen voor een termijn van 4 jaar. Hij is er al sinds 2009, maar krijgt bakken kritiek omdat Real al 2 jaar geen prijs meer pakte. Hij is voorlopig wel de enige kandidaat om zichzelf op te volgen. Radio De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
1: Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.
3: Radio Oost-West.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan,

gaat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedemorgen. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen de Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie van de zone Mira waarschuwt voor bankkaartfraude door valse politieagenten. Het doet dat nadat de voorbije week zowel in Zwevegem als in Anzegem voor in totaal 21.700 euro op een frauduleuze manier van de rekening van slachtoffers verdween. Telkens gaan de daders op dezelfde manier te werk. Meestal oudere en kwetsbare personen krijgen telefoon van iemand die zich als politieagent voordoet. Aan de andere kant van de lijn beweert de oproeper dat er verdachte verrichtingen op hun bankrekening zijn waargenomen of dat er een inbrakengolf in de buurt is en er kostbare goederen in gevaar zijn. Slachtoffers worden onder druk gezet om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.

0: Ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
6: Radio Oostwest.
5: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man van 53 uit Meulebeke heeft in de rechtbank van Brugge 15 maanden cel gekregen voor belaging. Amper een dag na zijn vorige veroordelingen begon de man zijn ex-vriendin al opnieuw te stalken. Aan de burgerlijke partij moet de man nu ook meer dan 4000 euro schadevergoeding betalen. Lucien de Smet, de medeoprichter van de gekende meubelzaak De Smet in Wakke, is overleden in het ziekenhuis van Waregem. Hij was 92. Samen met zijn broer sliep hij school in Wakke. Zijn vader startte ondertussen een schrijnwerkerij in ramen, deuren en meubelen. In 1958 startte hij de bouw van de winkel Meubelen De Smet. Ondertussen is de winkel en het bedrijf aan de vierde generatie toe. De uitvaartdienst vond gistermorgen plaats in het uitvaartcentrum De Smet. Een 70er uit Waregem heeft van de politierechter 15 dagen rijverbod gekregen omdat hij vluchtmisdrijf pleegde na een banaal ongeval. De man ontkende tegenover de politie dat hij gebotst was. De feiten dateren van 15 november vorig jaar. In Waregem reed de man een geparkeerd voertuig aan bij het achteruitrijden. Met zijn trekhaak duwde hij zelfs een gat in de nummerplaat van de aangereden wagen. De eigenaar vroeg hem om ter plaatse te blijven, maar de 70er stapte uit, raapte het dopje van zijn trekhaak op en stapte weer in zijn wagen en reed weg. Tegen de politie, die even later bij hem thuis aankwam, ontkende hij alles. De rechter veroordeelde hem nu tot een rijverbod van 15 dagen en een boete van 760 euro. De politie

0: Net om snel te handelen en worden gevraagd bankkaart, pincode en eventueel andere waardevolle goederen klaar te leggen. De politiezone roept daarom op oudere en kwetsbare personen actief te informeren en te waarschuwen voor deze vorm van fraude. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter en een temperatuur van 17 graden.

0: regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Radio Oost-West.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
4: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
5: Interieur Verkest uit Wingenen.
4: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Berenemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Heb jij een vraag voor ons?
4: Mail info@radiooostwest.be.

0: Hammer Time.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1-topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommigen waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland. Na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig, dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training belt zijn ploeg Visma Lise Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al, toen was hij ziek. Radio De weersverwachting dan. Vandaag wisselend bewolkt met kansen buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van €2000 gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van €2000, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, weerbericht.
5: De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
6: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
7: www.radioostwest.be. Van Aalter
6: tot Waregem.
7: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
7: Oost-Westland.
6: Een blik op jouw regio.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
5: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
4: Gewoon gezellig.
5: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.

Wat gebeurde er allemaal op 15 mei in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je in de teletijdmachine. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, wordt de wet op de kernuitstap uit 2003 definitief afgeschaft door de regering De Wever. Hierdoor werd het mogelijk om nieuwe kerncentrales te bouwen in ons land. De wet werd grondig herschreven en kreeg ook een nieuwe naam, namelijk de wet betreffende kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. In 2022 werd al beslist om de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, 10 jaar langer open te houden tot 2035 wegens de energiecrisis. In 2023 werd dan duidelijk dat de oorspronkelijke kernuitstap uit 2003 van de regering Verhofstadt niet langer vol te houden was, maar juridisch nog wel bleef bestaan tot vandaag dus in 2025. In 2014 is Jean-Luc Dehaene overleden. In zijn twee regeerperioden als premier hervormde hij België tot een federale staat en voerde hij de euro in. Ook het Dutroux-schandaal brak uit in zijn regeerperiode. De dioxinecrisis, vlak voor de verkiezingen in 1999, maakte een definitief einde aan zijn premierschap en trok hij ook zijn partij, de CVP, daarmee de dieperik in. Dehaene wist van de dioxine in de voedingsketen, maar wou dit stilhouden tot na de verkiezing. In 1891 verschijnt de encycliek Rerum Novarum over de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, vandaag 135 jaar geleden. De uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met zwakkeren door onder meer vakbonden op te richten. Het was een reactie op het socialisme in de arbeidersklasse van Karl Marx. Marx was bij het verschijnen van de encycliek Rerum Novarum wel al 8 jaar overleden. De pauselijke encycliek heeft 2 jaar later, in 1893, priester Daens geïnspireerd om de flamingant gezinde Christene Volkspartij op te richten, wat hem in conflict bracht met de bisschop van Gent, Antoon Stillemans. Vandaag, 55 jaar geleden, in 1971, vindt een bomaanslag plaats op het zendschip van Radio Noordzee. De achtersteven van het schip was zwaar beschadigd, maar uitzenden kon nog wel. De opdrachtgever was concurrent Radio Veronica. Het doel was het schip van Radio Noordzee stuurloos te maken, zodat het binnen de territoriale wateren kwam en in beslag genomen kon worden. De eigenaar van Radio Veronica kreeg voor deze bomaanslag 1 jaar cel. Hoe dan ook was de bomaanslag de druppel.

0: de wielententoonstelling in Parijs. De dagelijkse lichtshow op de Eiffeltoren mag je niet fotograferen of filmen wegens auteursrechtelijk beschermd. Op 18 mei 1302 vinden de Brugse metten plaats, waarbij Pieter de Koning en nog andere bruggelingen in hun stad de Franse bezetter vermoorden. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Aan het stadhuis van Sint-Giris in Brussel hebben enkele honderden fans van Union gisteravond de bekerwinst gevierd. Om iets over 9 kwamen de spelers er al aan, maar lang bleven ze niet. Want er is zondagavond al de play-off 1 topper van zondag in en tegen leiderclub Brugge. Dat is een cruciaal duel in de strijd om de titel. De VS schrapt de zending van 4000 militairen naar Polen. Sommige waren al onderweg, melden verschillende nieuwswebsites. President Trump liet eerder al uitschijnen dat hij minder Amerikaanse soldaten wil stationeren in Europa. Zo zou hij ook minstens 5000 militairen weghalen uit Duitsland, na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse aanvallen op Iran. In Nantes, in het westen van Frankrijk, is een jongen van 14 doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. Zeker één van hen is minderjarig, dat melden politiebronnen aan persbureau AFP. De daders kwamen aangereden op een motor en zijn daarna gevlucht. In diezelfde wijk werd eind vorige maand ook al een man doodgeschoten. Het Franse gerecht legde toen een link met het drugsmilieu. De Fransman Christophe Laporte moet passen voor de Ronde van Frankrijk door een spierscheur. Door een val op training belt zijn ploeg Visma Lease Bike. Laporte is 33. Vorig jaar miste hij de Tour ook al. Toen was hij ziek. De weersverwachting dan. Vandaag wisselend bewolkt met kansen buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Ook morgen zaterdag hetzelfde wisselvallige weer. Zondag wordt droger en iets zachter bij temperaturen rond 17 graden.
0: Van Aalter
3: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
3: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
3: Informatie op de juiste maat.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
2: Radio Oost-West.
0: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van 2000 euro gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinzen moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van 2000 euro, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien, mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter en een temperatuur van 17 graden.
6: Radio Oost-West. Gewoon gezellig. Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
8: Je maakte een goede keuze.
9: Radio.

muziek bij de lunch.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be van Aalter
1: tot Waregem
2: voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzeghem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van 2000 euro gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzeghem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzeghem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinzen moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van 2000 euro, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Het is wisselend bewolkt met kans op buien. Mogelijk onweer 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En een temperatuur van 17 graden.
3: Muziek bij de lunch.

0: Tinnies. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive. Met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Meerdere mensen zijn gisteren gearresteerd tijdens de omstreden vlaggenmars door de oude stad van Jeruzalem, dat meldt de politie. Tienduizenden Israëli's trokken zwaaiend met Israëlische vlaggen door de stad, inclusief de moslimwijk. Er zijn volgens de politie verschillende arrestaties verricht na incidentele confrontaties en gewelddadigheden. Palestijnse inwoners van Jeruzalem beschouwen de jaarlijkse mars als een ernstige provocatie. De mars wordt gehouden op de Jeruzalemdag en viert de Israëlische bezetting van Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967, waarin Israël ook de westelijke Jordaan-oever veroverde. De 26 passagiers van het cruiseschip de MV Hondius, die begin deze week per vliegtuig in Nederland waren aangekomen, hebben allemaal negatief getest op het Hanta-virus. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid laten weten. Van de 26 evacuees had één persoon de Nederlandse nationaliteit. Een deel van de andere passagiers is daarna doorgereisd naar zijn of haar thuisland. Hoewel de uitslag gunstig is, adviseert het RIVM dat die persoon nog wel in thuisquarantaine blijft voor 6 weken. Nog nieuws vanuit Nederland, want twee vrouwen van 31 en 33 uit de gemeente Stadskanaal in het noorden van Nederland zijn aangehouden door de politie gisteravond. Ze worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Volgens de Nederlandse krant Dagblad van het Noorden zouden ze twee kinderen van 6 en 7 stelselmatig hebben mishandeld. Radio wisselend bewolkt met kansen buien, mogelijk onweer. Temperaturen 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer. Zondag meestal droog en zachter. En temperaturen dan rond 17 graden.
3: Dit is Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.
3: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Regionale informatie.
3: En de mooiste muziek.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van €2000 gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van €2000, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Mogelijk nog buien, lokaal stevig met onweer. Fris, maxima 30 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien, 14 graden. De dagen daarna wisselvallig, maar vanaf dinsdag zou het wat warmer worden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Shisha, shoppy, shoppy, shoppy, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Neem contact met Radio Oost-West op.
6: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
5: Mail ons op info@radioostwest.be.
6: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

gebeurde er allemaal op 15 mei in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je in de teletijdmachine. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, wordt de wet op de kernuitstap uit 2003 definitief afgeschaft door de regering De Wever. Hierdoor werd het mogelijk om nieuwe kerncentrales te bouwen in ons land. De wet werd grondig herschreven en kreeg ook een nieuwe naam, namelijk de wet betreffende kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. In 2022 werd al beslist om de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, 10 jaar langer open te houden tot 2035 wegens de energiecrisis. In 2023 werd dan duidelijk dat de oorspronkelijke kernuitstap uit 2003 van de regering Verhofstadt niet langer vol te houden was, maar juridisch nog wel bleef bestaan tot vandaag dus in 2025. In 2014 is Jean-Luc Dehaene overleden. In zijn twee regeerperioden als premier hervormde hij België tot een federale staat en voerde hij de euro in. Ook het Dutroux-schandaal brak uit in zijn regeerperiode. De dioxinecrisis, vlak voor de verkiezingen in 1999, maakte een definitief einde aan zijn premierschap en trok hij ook zijn partij, de CVP, daarmee de diepere in. Dehaene wist van de dioxine in de voedingsketen, maar wou dit stilhouden tot na de verkiezingen.

0: in de Christene Volkspartij op te richten, wat hem in conflict bracht met de bisschop van Gent, Antoons Tillemans. Vandaag, 55 jaar geleden, in 1971, vindt een bomaanslag plaats op het zendschip van Radio Noordzee. De achterstieve van het schip was zwaar beschadigd, maar uitzenden kon nog wel. De opdrachtgever was concurrent Radio Veronica. Het doel was het schip van Radio Noordzee stuurloos te maken, zodat het binnen de territoriale wateren kwam en in beslag genomen kon worden. De eigenaar van Radio Veronica kreeg voor deze bomaanslag 1 jaar cel. Hoe dan ook was de bomaanslag de druppel die de emmer deed overlopen bij de Nederlandse regering. Zeezenders moesten stoppen met uitzenden en dat gebeurde dan ook 3 jaar later op de laatste dag van de zomervakantie in 1974. Vandaag, 10 jaar geleden, in 2016, wint de Nederlandse Formule 1-piloot Max Verstappen zijn eerste Grand Prix. Dat was in Spanje. Hij was toen 18 en de jongste winnaar ooit van een Grand Prix Formule 1. Hij is intussen al 4 keer wereldkampioen. Vandaag, in 1889, wordt de Eiffeltoren in Parijs voor het publiek geopend. De toren is gebouwd ter nagedachtenis van 100 jaar Franse Revolutie en geopend tijdens de Wereldtentoonstelling in Parijs. De dagelijkse lichtshow op de Eiffeltoren mag je niet fotograferen of filmen wegens auteursrechtelijk beschermd. Op 18 mei 1302 vinden de Brugse metten plaats, waarbij Pieter de Koning en nog andere bruggelingen in hun stad de Franse bezetter vermoorden. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Antwerp.
2: Bondscoach Rudy Garcia heeft bekendgemaakt wie er meegaat naar het WK voetbal deze zomer. In totaal 26 spelers. Naast degene die je al hoorde mogen ook Axel Witsel, Hans van Aken, Zeno de Bast en Charles de Ketelaar mee. Doelman Mats Sels, Lovie Openda, Romeo Lavia en Nathan de Kat blijven thuis. Er zijn toch wel een aantal verrassingen dus opgedoken. Het WK voetbal vindt plaats in Mexico, Canada en de VS. Het gaat op 11 juni van start. De Nederlandse vliegmaatschappij Transavia moet stevig besparen omdat kerosine te duur is. Het gaat om een besparing van 10 miljoen euro. Mogelijk worden daar ook banen doorgeschrapt. Eerder kondigde Transavia ook al een extra toeslag aan van 5 euro op een aantal vluchten door de gestegen brandstofprijzen. De Franse politie heeft twee Belgen opgepakt voor illegale smokkel van, u raadt het nooit, curryworsten en Mexicanos. De twee maakten deel uit van een crimineel netwerk dat bereide frituursnacks naar ons land smokkelt. Bij een inval vond de politie honderden kilo's vlees en 10.000 euro's cash. Radio deze namiddag buien, lokaal stevig onweer nog, een fris met maxima tot 13 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien, 14 graden. De dagen daarna wisselvallig, maar vanaf dinsdag wordt het weer wel wat warmer.
3: Radio Oost-West.
4: Lokaal en muzikaal.
3: Op elk moment.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radio.

0: Jouw regio.
1: Jouw muziek.
0: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
0: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
3: Radio Oost-West.

van Ardijnen gleed. En alle duisterlieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, op Marlene, mooie buik en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene, hoi.

niemand die nog riep van hop, Marlene, hop. Alleen de brave vrouwen van hen die haar aanbaden wezen haar venijnig met de vinger na. Van kijk eens dat meisje, beruchte maar haar daden. Het is een echte schande, hoe kan zoiets bestaan? Want foei Marlene, foei Marlene, met je blote buik en benen. Foei Marlene, foei Marlene, foei Marlene, foei. Maar nu op zekere dag kwam het dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in Cognito dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in de wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen ontsprong toen deze kreet van hop Marlene, hop Marlene, mooie buik en mooie benen. Hop Marlene, hop Marlene, hop Marlene, hoi. Hij heeft haar dan ook dadelijk tot zijn vrouw genomen en gaf een grote optocht vol pracht en praal. En het ganse volk stond wijden langs de straten buigend voor Marlene en haar koninklijk gemaal. Van viva Marlene, viva Marlene, met je koninklijke benen. Viva Marlene, viva Marlene, viva Marlene, hoi. Van op Marlene, blauwe bloed en mooie benen. Op Marlene, op Marlene, op Marlene.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzeghem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van 2000 euro gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzeghem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzeghem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van 2000 euro, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Het is een namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris bij 13 graden, morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig.
6: Welkom
7: Radio Oostwest
8: bij Radio Oostwest.

0: Martinez NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 17 77 20.

Wat gebeurde er allemaal op 15 mei in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je in de teletijdmachine. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, wordt de wet op de kernuitstap uit 2003 definitief afgeschaft door de regering De Wever. Hierdoor werd het mogelijk om nieuwe kerncentrales te bouwen in ons land. De wet werd grondig herschreven en kreeg ook een nieuwe naam, namelijk de wet betreffende kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. In 2022 werd al beslist om de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, 10 jaar langer open te houden tot 2035 wegens de energiecrisis. In 2023 werd dan duidelijk dat de oorspronkelijke kernuitstap uit 2003 van de regering Verhofstadt niet langer vol te houden was, maar juridisch nog wel bleef bestaan tot vandaag dus in 2025. In 2014 is Jean-Luc Dehaene overleden. In zijn twee regeerperioden als premier hervormde hij België tot een federale staat en voerde hij de euro in. Ook het Dutroux-schandaal brak uit in zijn regeerperiode. De dioxinecrisis, vlak voor de verkiezingen in 1999, maakte een definitief einde aan zijn premierschap en trok hij ook zijn partij, de CVP, daarmee de diepte in. Dehaene wist van de dioxine in de voedingsketen, maar wou dit stilhouden tot na de verkiezing. In 1891 verschijnt de encycliek Rerum Novarum over de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, vandaag 135 jaar geleden. De uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met zwakkeren door onder meer vakbonden op te richten. Het was een reactie op het socialisme.

0: De opdrachtgever was concurrent Radio Veronica. Het doel was het schip van Radio Noordzee stuurloos te maken, zodat het binnen de territoriale wateren kwam en in beslag genomen kon worden. De eigenaar van Radio Veronica kreeg voor deze bomaanslag 1 jaar cel. Hoe dan ook was de bomaanslag de druppel die de emmer deed overlopen bij de Nederlandse regering. Zeezenders moesten stoppen met uitzenden en dat gebeurde dan ook 3 jaar later op de laatste dag van de zomervakantie in 1974. Vandaag, 10 jaar geleden, in 2016, wint de Nederlandse Formule 1-piloot Max Verstappen zijn eerste Grand Prix. Dat was in Spanje. Hij was toen 18 en de jongste winnaar ooit van een Grand Prix Formule 1. Hij is intussen al 4 keer wereldkampioen. Vandaag, in 1889, wordt de Eiffeltoren in Parijs voor het publiek geopend. De toren is gebouwd ter nagedachtenis van 100 jaar Franse Revolutie en geopend tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs. De dagelijkse lichtshow op de Eiffeltoren mag je niet fotograferen of filmen wegens auteursrechtelijk beschermd. Op 18 mei 1302 vinden de Brugse metten plaats, waarbij Pieter de Koning en nog andere bruggelingen in hun stad de Franse bezetter vermoorden. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom
2: Radio Oost-West.
3: Bij Radio Oost-West.

0: Oost-West.
1: Alleen maar de mooiste muziek.
2: Radio Oost-West.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
0: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
0: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Er zitten enkele verrassingen in de WK-selectie van de Rode Duivels. Zo kiest bondscoach Garcia voor Mike Penders als derde doelman. In de verdediging zijn onder meer Connie de Winter en Nathan Goy erbij. Net als middenvelder Axel Witsel. Daardoor geen Nathan de Kat. Jolie Tielemans is aangeduid als aanvoerder. En vooraan zijn Matthias Fernandez Perdo en Diego Moreira erbij. De Duivels oefenen begin juni nog tegen Kroatië en Tunesië. Daarna vliegen ze naar Seattle in de VS. Op 15 juni openen de Duivels hun WK tegen Egypte. Bij de zware bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev in de nacht van woensdag op donderdag zijn al 24 doden geteld, onder hen 3 kinderen. Er vielen ook 47 gewonden, dat melden de hulpdiensten. Oekraïns president Zelensky spreekt van meer dan 1500 Russische drones op 24 uur tijd. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. De Deense koningin Margarete is geopereerd aan een hart, dat meldt het Deense Hof. Margarete belandde in het ziekenhuis met pijn op de borst. Ze is 86, maar stelt het goed, horen we. De koningin zal nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. 2 jaar geleden droeg ze na 52 jaar de troon over aan haar zoon Frederik. Radio Deze namiddag buien, lokaal stevig en onweerachtig. Fris bij 13 graden, morgen eerst opklaringen, later opnieuw buien en 14 graden. Ook de dagen daarna nog wisselvallig.
2: Dit is Weekendstart.
3: Harry.
4: Weekendstart.
2: Weekendstart met Harry. Radio
5: Oost-West. Thank God it's Friday. Yeehaw! Thank God it's Friday.

Ja, we kunnen er niet onderuit, hè. Het is de week van het Eurovisie Songfestival 2026. En tussendoor gaan we een aantal van die oude klassiekers draaien in het programma hier bij Weekend Start. Inmiddels aflevering 409. En we begonnen vandaag met Bugs Fizz en Making Your Mind Up.

0: Rise, the legend. In a world where their voice was their only weapon. Hear it now at a theater near you.
1: Een muzikale zegen met een glimlach. Dit is Weekendstart.
2: Weekendstart.
1: Met Harry.
3: Hi.
1: Een muzikale zegen.

Of het nou een mooi weer is of minder mooi weer. Een opname die we altijd wel eventjes tussendoor kunnen draaien. Hè? Deze David McMillans en The Days of Pearly Spencer. Afgezien van het weer, wat we wel zeker zijn, is dat we weer in een lekker verlengd weekend zitten. En zelfs volgende week ook. Nou ja, volgende week. Het start net vrijdagavond natuurlijk, maar het is zondag komende Sinkse. En daarna Sinkse maandag. Dus mei, nou ja, dat kan gewoon niet kapot, hè.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Dit is Weekendstart.

Ach, heerlijk is dat, hè? Shakira. En zo, zo, zo. Nou ja, het is het Eurovisie Songfestival morgenavond. We gaan morgen liedjes genoeg horen. Uit de doos, uit de trucendoos, zeg maar, van het Eurovisie Songfestival. Dus gaan we vandaag zo weinig mogelijk van die deelnemers spelen die morgen aan bod komen. Mogelijk aan bod komen in, het, in de finale van het Eurovisie Songfestival. Maar straks krijg je eentje, een soort mashup van een van de grootste hits die in de jaren 70 werd uitgebracht. Maar daarover straks meer. Eerst eventjes wat informatie voor eigen huis, nietwaar? Want Radio Oost-West komt naar jou toe met de mobiele studio. En dat onder meer nu komende weekend. 16 mei op de 1000 kilometer te Wingenen. We zijn ook aanwezig op 7 juni. Ter gelegenheid van de benefietwedstrijd van de G-Sport in Kortrijk.

0: Ja, ja, dat waren drie originele. Ongelooflijk maar waar, een jaar of zes geleden maakte Harry deze mash-up van deze drie platen van ABBA. De Zweedse versie, de Franse versie en de Engelse versie van hun hit Waterloo. En de winnaar toen in 1974 van het Eurovisie Songfestival. Aanstaande zondag is er ook nog meer te doen voor de heren en dames die houden van de Mol.
1: One, two. One, two.
0: Inderdaad, want komende zondag is er de finale van de Mol. Vorige week zondag had je de halve finale met nog vier kandidaten. Nu zijn er nog drie kandidaten over. En wie de Mol zal zijn, wie hij of zij zal wezen. Want er zitten nog twee mannen in en één vrouw. Dat is maar de vraag. Maar dat zullen wij dus te weten komen aanstaande zondagavond via de tv-zender Play.

0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
0: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Weekend start met Harry. Radio.

was ooit een van de acteurs. Ooit een van de gezichten van Miami Vice. Wie herinnert zich dat nog? Nochtans is het bij sommige dertigers en veertigers nog altijd een serie die zeer veel impact heeft, waar heel wat mensen graag naar kijken. Deze komt uit 1989, Don Johnson. En Tell It Like It Is.

Zou het niet mooi zijn dat we in een tijd van vrede leven en iedereen een beetje graag zien? Ook de buurman en de buurvrouw en iedereen in uw omgeving. Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. Vorig jaar was het een waar succesjaar voor Bruno Mars, want die stond zowat, nou ja, een van de langst genoteerde artiesten op nummer 1 in de Verenigde Staten in de hitparade met een bijzonder nummer. Hij is dit jaar helemaal terug met I Just Might, maar gek zoals we zijn, kiezen we graag nog eens voor dat nummer van vorig jaar, uit 2025.

Modern Times. Een appje sturen naar elkaar. Als de een in de ander zijn abonnement zet om te zeggen van... Hey, ben jij daar? Nee, ik zit hier. Nou, waar zit je dan? Nou, ik zit in jouw appartement. Dat was Rose en Bruno Mars. En zoals ik daarnet vertelde, is Bruno Mars dit jaar volledig terug. Is solo met zijn opname I Just Might. Maar die hoor je dan wel weer in een van de komende programma's. We zeggen goeiedag tegen onze vriend van het huis, Udo. Want Udo die heeft een nieuwe single uit en die mag zeer, zeer graag gehoord worden. En met die opname gaan we onder meer op naar nieuws en weer van 6 uur.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 6 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van 2000 euro gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van 2000 euro, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vanaf de vannacht klaart het op en koelt het af tot minima 4 graden. Morgen begint zonnig. Later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien en temperaturen rond 14 graden.
7: Radio Oost-West.
8: Wij doen het voor jou.
9: Dit is Weekendstart.
10: Harry.
8: Weekendstart.
9: Weekendstart met Harry.
3: Radio Oost-West.
11: Thank God it's Friday! Yeehaw! Thank God it's Friday!

1983 schrijven we. Dat waren de Maisonettes met Heartache Avenue. Als inzet voor deel 2 van aflevering 409. Op deze vrijdag brugdag, de 15e mei. Nou ja, we hopen dat jij kan genieten van een brugdag. Dat je niet uit werken moet. Want de maand mei, net zoals daarnet verteld in deel 1, is zowat de maand waar nogal wat feestdagen en vrije dagen in voorkomen. Hey, de komende weekend bijvoorbeeld is het alweer Sinksen, Pinksteren, met daarna weer Pinkstermaandag. Dus we kunnen alleen maar genieten. En dat doe je ook nog tot 7 uur hier bij Weekendstart via Radio Oost-West. En morgenavond is het weer de grote avond, de grote finale van het Eurovisie Songfestival. Dit jaar 2026. Zoals beloofd gaan we niet echt de deelnemers van dit jaar aan u voorstellen, maar gewoon af en toe eens een oude nummer 1 hit van toen draaien, die ooit het Eurovisie Songfestival won. Zoals deze. Dana.

0: Williams, the legend. In a world where their voice was their only weapon. Hear it now at a theater near you. Een muzikale zegen met een glimlach. Dit is Weekendstart.
1: Weekendstart.
0: Met Harry.
1: Harry.
0: Een muzikale zegen.

Het was ooit een opname waarmee Buddy Holly zijn strepen verdiende in de muziek, hè? Deze Peggy Sue, maar je hoorde de versie van Connie Francis uit 1960. De voorbije week was ook de week waar traditiegetrouw de ijsheiligen eventjes om de hoek komen loeren. En die doen zich over het algemeen voor tussen de 11e mei en de 14e mei. Dat betekent vanaf vandaag 15 mei dat we er bij wijze van spreken vanaf zijn. En we hopen natuurlijk op nu mooi lenteweer en dat we een gezellige zomer tegemoet gaan.

0: Welkom bij Radio Oost-West. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
5: Dit is Weekendstart.

Ik vind het eerlijk gezegd een prima plaat. Ik vraag me enkel af of ze vaak gedraaid wordt op radio. Want dat mis ik voor een stukje wel. Dit was de nieuwe single van Madonna samen met Sabrina Carpenter. En Bring Your Love. Morgenavond dus de grote finale van het Eurovisie Songfestival. En dat betekent dat we nog eventjes een terugblik doen. Naar onder meer dit jaar 1976. Though it hurt.

Voor veel mensen uit Groot-Brittannië was dit zowat het antwoord op ABBA. Ook twee mannen, twee vrouwen, enkel het aantal hits, nou ja, is een stuk ondergeschikt aan wat ABBA ooit verwezenlijk heeft. Uit 1976, de winnaars van toen van dat Eurovisie Songfestival. The Brotherhood of Man en Save Your Kisses.

0: jouw regionale radio. Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
0: Weekend start met Harry.
3: Radio Oost-West.

Ze waren in feite 15 jaar voorop hun tijd. En waarom zeg ik dat nu? Wel, als je dit nu hoort en dit langs een plaat legt van de Spice Girls, dat klinkt toch gewoon gelijkend aan elkaar, vind ik. Deze kwam uit 1982, de Dolly Dots uit Nederland, met Do You Wanna Dance. Dus hadden ze misschien 15 jaar later die plaat uitgebracht, waren ze misschien even groot geworden als de Spice Girls, of was er zelfs nooit geen sprake geweest van de Spice Girls. Een dingetje om eventjes bij na te denken.

Ze maakte ook ooit de titeltrack voor de bioscoopfriend van de Flintstones, de B-52's. En dat was een andere hit van hen, met de Love Shack. Zeg, wat we wel zeker zijn, is dat België morgenavond in beeld komt. Daar op het Eurovisie Songfestival. Met deze jonge dame, Isila.

Het is maar te hopen dat zij een mooi resultaat zal bereiken morgenavond in die grote finale van het Eurovisie Songfestival. Is die la? De inzending voor België met Dancing on the Ice. Nou, dat was het dan weer, de deelname aan Radio Oost-West van die programma Weekendstart. Je hoort ons elke week op vrijdag tussen 5 en 7 uur. En je hoorde vandaag aflevering 409. En mocht je eens willen reageren op het programma, wel, dat kan hoor. Stuur gewoon een e-mailtje naar info@radiooostwest.be ter retentie van Weekendstart of ter retentie van Harry. Ik zeg u bedankt om te luisteren. Heel veel liefde, vriendschap en gezelligheid voor het komende weekend en de komende week. En vergeet het vooral niet dat morgen de mobiele studio van Radio Oost-West naar buiten komt bij jou in de buurt. En dat het ook zondag de grote finale is van De Mol 2026.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Ook kinesisten, logopedisten en vroedvrouwen kunnen binnenkort videoconsultaties doen, zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij noemt het een nuttige aanvulling op gewone zorg. Maar de beroepsvereniging van kinesitherapeuten verwacht er weinig van. Iets van het kind met het badwater weggooien. De eerste afspraak moet sowieso fysiek zijn en ze mogen maximaal 2 videoconsultaties na elkaar doen. En de patiënt mag altijd zelf kiezen wat hij wil. In Leuven zijn 3 extra verdachten opgepakt in het onderzoek naar de schietpartij van de vorige zondagavond in Kesselo. Dat gebeurde tijdens huiszoekingen, meldt het parket. 3 minderjarigen van 16 en 17, 2 van hen zijn in een gesloten instelling geplaatst. De derde is vrij onder voorwaarden. Eerder werd ook al een jongen van 16 opgepakt. Bij de schietpartij raakte een jongen van 17 gewond. Een tweede kreeg rake klappen. Voetbalclub Anderlecht veroordeelt de vernielingen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tijdens de bekerfinale van gisteren. De club gaat samen zitten met de Pro League en de Voetbalbond om de daders te identificeren en te straffen. De stad Brussel is eigenaar van het stadion en er is ook vrij veel schade. Anderlecht wil ook bespreken of de veiligheidsmaatregelen voor de wedstrijd wel volstonden. Het staatsbezoek van Amerikaans president Trump aan China heeft politiek weinig opgeleverd. Onder meer over Taiwan is er wel gepraat, maar niks afgesproken, aldus Trump. China wil Taiwan weer inlijven, maar de VS wil dat niet en levert wapens aan Taiwan. China wil dat stopt, maar dat lijkt de VS niet van plan. Volgens Amerikaans buitenlandminister Rubio verandert er voorlopig niets. De Deen Jonas Vingegaard heeft de 7e rit in de Ronde van Italië gewonnen met aankomst bergop. Vingegaard reed alleen over de streep. De Oostenrijker Gall werd 2e op 13 seconden. De Australier Hindley 3e op een goede minuut. De rozentrui, de Portugees Elaljo, verloor bijna 3 minuten op Vingegaard, maar blijft leider. En in de Ronde van Hongarije heeft Tim Merlier zijn 2e ritzege beet. Hij won de 3e etappe in de massasprint en is opnieuw leider. Vanavond en vannacht klaart het op, koelt af tot 4 graden. Morgen zonnig, zonnig begin, maar later stijgt de kans op buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien, 14 graden. En begin volgende week nog steeds regenachtig. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer. Vanaf woensdag 20 graden, in het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.
3: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
6: Via 0468 17 77 20.
5: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
6: 0468 17 77 20.

Wat gebeurde er allemaal op 15 mei in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je in de teletijdmachine. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, wordt de wet op de kernuitstap uit 2003 definitief afgeschaft door de regering De Wever. Hierdoor werd het mogelijk om nieuwe kerncentrales te bouwen in ons land. De wet werd grondig herschreven en kreeg ook een nieuwe naam, namelijk de wet betreffende kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. In 2022 werd al beslist om de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, 10 jaar langer open te houden tot 2035, wegens de energiecrisis. In 2023 werd

0: zijn partij, de CVP, daarmee de dieperken. De Hane wist van de dioxine in de voedingsketen, maar wou dit stilhouden tot na de verkiezing. In 1891 verschijnt de encycliek Rerum Novarum over de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, vandaag 135 jaar geleden. De uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met zwakkeren door onder meer vakbonden op te richten. Het was een reactie op het socialisme in de arbeidersklasse van Karl Marx. Marx was bij het verschijnen van de encycliek Rerum Novarum wel al 8 jaar overleden. De pauselijke encycliek heeft 2 jaar later, in 1893, priester Daens geïnspireerd om de flamingantgezinde Christene Volkspartij op te richten, wat hem in conflict bracht met de bisschop van Gent, Antoon Stillemans. Vandaag, 55 jaar geleden, in 1971, vindt een bomaanslag plaats op het zendschip van Radio Noordzee. De achtersteven van het schip was zwaar beschadigd, maar uitzenden kon nog wel. De opdrachtgever was concurrent Radio Veronica. Het doel was het schip van Radio Noordzee stuurloos te maken, zodat het binnen de territoriale wateren kwam en in beslag genomen kon worden. De eigenaar van Radio Veronica kreeg voor deze bomaanslag 1 jaar cel. Hoe dan ook was de bomaanslag de druppel die de emmer deed overlopen bij de Nederlandse regering. Zeezenders moesten stoppen met uitzenden en dat gebeurde dan ook 3 jaar later op de laatste dag van de zomervakantie in 1974. Vandaag, 10 jaar geleden, in 2016, wint de Nederlandse Formule 1-piloot Max Verstappen zijn eerste Grand Prix. Dat was in Spanje. Hij was toen 18 en de jongste winnaar ooit van een Grand Prix Formule 1. Hij is intussen al 4 keer wereldkampioen. Vandaag, in 1889, wordt de Eiffeltoren in Parijs voor het publiek geopend. De toren is gebouwd ter nagedachtenis van 100 jaar Franse Revolutie en geopend tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs. De dagelijkse lichtshow op de Eiffeltoren mag je niet fotograferen of filmen wegens auteursrechtelijk beschermd. Op 18 mei 1302 vinden de Brugse metten plaats, waarbij Pieter de Koning en nog andere bruggelingen in hun stad de Franse bezetter vermoorden. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Goedenavond, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van 2000 euro gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van 2000 euro, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West weerbericht.
5: Vanavond en vannacht klaart het op, koelt af tot 4 graden. Morgen zonnig, zonnig begin, maar later stijgen kansen buien bij 13 graden. Zondag opklaringen, maar ook pittige buien, 14 graden. En begin volgende week nog steeds regenachtig. Vanaf donderdag wordt het zonniger en warmer. Vanaf woensdag 20 graden, in het Pinksterweekend zelfs 25 graden en meer.
6: Radio Oost-West.
7: De avond van Oost-West

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Shisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedenavond, het is 9 uur.
3: Radio Antwerp.
4: Nieuws. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op 10 vinden het goed dat we erbij zijn. Dat is erg weinig en blijkt uit de nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws en HLN. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Issila ergens onderaan zal eindigen in de finale morgen. En de meesten denken dat, jawel, Israël gaat winnen. In een dorpje in het zuiden van Frankrijk zoeken politie en brandweer naar een giftige cobra. Ze zetten onder meer een drone in, maar voorlopig zonder resultaat. Ouders krijgen de raad om hun kinderen en huisdieren binnen te houden. Openbare plaatsen zijn afgesloten. Het is ook helemaal niet duidelijk hoe die cobra daar beland is. Het blijft rommelen bij Anderlecht. Aanvaller Adriano Bertaccini moet het gaan uitleggen omdat hij na de verloren bekerfinale van gisteren kritiek had op de aanpak van de trainer. Hij riskeert een boete of een schorsing. Daarnaast zijn de supporters het beu dat Anderlecht geen prijzen pakt. Ze gingen vorige nacht een spandoek aan het trainingscentrum in Neerpeden met daarop: dit was jullie laatste kans tot zondag. Dan speelt Anderlecht in de play-off 1 thuis tegen KV Mechelen. Belangrijk in de strijd om Europees voetbal. En Anderlecht moet het de rest van de play-offs zonder aanvaller Tchekovic doen. Hij is 3 wedstrijden geschorst voor zijn rode kaart tegen Agent. Vanaf de vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden dan.
1: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5, 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West. Radio.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van €2000 gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van €2000, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en koelt het af tot 3 graden. Morgen eerst zon, later buien, 13 graden. Zondag pittige buien en 14 graden dan.
7: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be. Dit is Radio Oost-West. Ik laat

0: Wat gebeurde er allemaal op 15 mei in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je in de teletijdmachine. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, wordt de wet op de kernuitstap uit 2003 definitief afgeschaft door de regering De Wever. Hierdoor werd het mogelijk om nieuwe kerncentrales te bouwen in ons land. De wet werd grondig herschreven en kreeg ook een nieuwe naam, namelijk de wet betreffende kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. In 2022 werd al beslist om de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, 10 jaar langer open te houden tot 2035 wegens de energiecrisis. In 2023 werd dan duidelijk dat de oorspronkelijke kernuitstap uit 2003 van de regering Verhofstadt niet langer vol te houden was, maar juridisch nog wel bleef bestaan tot vandaag dus in 2025. In 2014 is Jean-Luc Dehaene overleden. In zijn twee regeerperioden als premier hervormde hij België tot een federale staat en voerde hij de euro in. Ook het Dutroux-schandaal brak uit in zijn regeerperiode. De dioxinecrisis, vlak voor de verkiezingen in 1999, maakte een definitief einde aan zijn premierschap en trok hij ook zijn partij, de CVP, daarmee de dieperik in. Dehaene wist van de dioxine in de voedingsketen, maar wou dit stilhouden tot na de verkiezing. In 1891 verschijnt de encycliek Rerum Novarum over de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk, vandaag 135 jaar geleden. De uitgangspunten van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, het recht op eigendom en solidariteit met zwakkeren door onder meer vakbonden op te richten. Het was een reactie op het socialisme in de arbeidersklasse van Karl Marx. Marx was bij het verschijnen van de encycliek Rerum Novarum wel al 8 jaar overleden. De pauselijke encycliek heeft 2 jaar later, in 1893, priester Daens geïnspireerd om de flamigant gezinde Christene Volkspartij op te richten, wat hem in conflict bracht met de bisschop van Gent, Antoon Stillemans. Vandaag, 55 jaar geleden, in 1971, vindt een bomaanslag plaats op het zendschip van Radio Noordzee. De achtersteven van het schip was zwaar beschadigd, maar uitzenden kon nog wel. De opdrachtgever was concurrent Radio Veronica. Het doel was het schip van Radio Noordzee stuurloos te maken, zodat het binnen de territoriale wateren kwam en in beslag genomen kon worden. De eigenaar van Radio Veronica kreeg voor deze bomaanslag 1 jaar cel. Hoe dan ook was de bomaanslag de druppel die de emmer deed overlopen bij de Nederlandse regering. Zeezenders moesten stoppen met uitzenden en dat gebeurde dan ook, 3 jaar later, op de laatste dag van de zomervakantie in 1974. Vandaag, 10 jaar geleden, in 2016, wint de Nederlandse Formule 1-piloot Max Verstappen zijn eerste Grand Prix. Dat was in Spanje. Hij was toen 18 en de jongste winnaar ooit van een Grand Prix Formule 1. Hij is intussen al 4 keer wereldkampioen. Vandaag, in 1889, wordt de Eiffeltoren in Parijs voor het publiek geopend. De toren is gebouwd ter nagedachtenis van 100 jaar Franse Revolutie en geopend tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs. De dagelijkse lichtshow op de Eiffeltoren mag je niet fotograferen of filmen wegens auteursrechtelijk beschermd. Op 18 mei 1302 vinden de Brugse metten plaats, waarbij Pieter de Koning en nog andere bruggelingen in hun stad de Franse bezetter vermoorden. Hoe zat dat ook alweer? Je hoort het maandag in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20. Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met...

0: Nieuws. Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger, dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kente is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In de finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van 2000 euro gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie toe. De jubileumeditie is meteen ook een recordeditie, want dit weekend komen er zo'n 100 ploegen naar het domein Waalmeers. Er worden heel wat teams, van de kust tot zelfs Leuven, verwacht. Naast een 1000-tal spelers worden er ook zo'n 1000 toeschouwers verwacht voor dit voetbalfeest dit weekend. Een 36-jarige man uit Deinze moest zich deze week verantwoorden in de Gentse politierechtbank nadat hij onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur van zijn wagen was betrapt. Met 4 eerdere veroordelingen was de rechter streng voor de Deinzenaar. Hij kreeg een boete van 2000 euro, rijverbod van 3 maanden en hij moet ook de medische en psychologische proeven afleggen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind en temperaturen rond 14 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Ontwerp.
1: Het staakt het vuren tussen Israël en Libanon wordt met 45 dagen verlengd. Dat is volgens de VS afgesproken tijdens het vredesoverleg in Washington. Begin juni zitten Israël en Libanon opnieuw samen. Het huidige staakt het vuren is al een maand van kracht, maar toch wordt er op het terrein nog gevochten en geschoten, zegt het Israëlische leger, dat het de voorbije week meer dan 220 strijders van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah heeft gedood in Libanon. De schade aan het Koning Boudewijnstadion loopt op tot bijna 70.000 euro, net als vorig jaar. Dat laat de eigenaar weten, de stad Brussel. Fans van Anderlecht vernielden eergisteren voor en tijdens de bekerfinale stoeltjes en toiletten, brachten graffiti aan en staken een en ander in de fik. Er raakten ook 5 agenten gewond bij rellen. Volgens binnenlandminister Kente is er niet grondig en streng genoeg gecontroleerd aan de ingangen van het stadion. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton zwerfvuil opgehaald langs de Vlaamse snelwegen en gewestwegen. Dat is 11% minder dan in 2024. Bevoegd minister De Ridder is blij met de daling, maar het blijft wel een structureel probleem. Al dat opruimen kost ook veel geld. Vorig jaar ging het in totaal om 3,7 miljoen euro. Politie en parket onderzoeken een zware vechtpartij tijdens de presesverkiezingen in Diepenbeek in Limburg. Daarbij raakte een man van 22 zwaar gewond aan zijn oog. Hij ligt in het ziekenhuis. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Begin deze maand was er ook al een incident in Diepenbeek. Toen raakte iemand gewond en ook die zaak wordt nog onderzocht. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft een erengouden palm gekregen op het filmfestival in Cannes. Een bekroning voor zijn hele carrière. Travolta is 72 en vooral bekend van de films Grease en Pulp Fiction. In Cannes debuteert hij als regisseur met Propeller One Way Night Coach. Op de Belgische kampioenschappen zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspar haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag alweer verbeterd. Ze tikte in de reeks aan na 30 seconden en 37 honderdste. In die finale deed ze nog eens 11 honderdste beter. Gaspar is al zeker van een ticket voor het EK in Parijs in augustus. De weersverwachting, we beginnen zonnig, maar later toch weer buien bij 13 graden. Zondag pittige buien, felle regen en wind in temperaturen rond 14 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een man uit Anzegem heeft 4 maanden rijverbod en een boete van 2000 euro gekregen, omdat hij na 4 glazen toch weer het stuur van zijn auto had genomen. Het kwam uiteindelijk tot een aanrijding. Naast het rijverbod en de fikse boete legde de rechter de man ook de 4 herstelproeven op. Alleen als hij die met succes heeft afgelegd, kan hij zijn rijbewijs terugkrijgen. Wie gaat zwemmen in het intergemeentelijk zwembad Aquande in Vichten zal binnenkort dieper in de portemonnee moeten tasten. De gemeente Deerlijk en Anzegem hebben nieuwe tarieven goedgekeurd die gemiddeld 20% hoger liggen dan vandaag. De aanpassing komt er na jaren zonder indexering en is volgens het gemeentebestuur van Anzegem ook noodzakelijk. Het jeugdtoernooi van voetbalclub Jong Zulte is aan zijn 20e editie.